0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit autopsie op het lichaam van het 11-jarige Franse meisje Liana is gebleken dat ze verkracht is. DNA van de 41-jarige verdachte is gevonden op haar lichaam. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. En de stoffelijke resten van 21 lichamen, die zijn weggehaald van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

0: Radio voor Midden-Gelderland.
1: Connect.
0: Connect.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit autopsie op het lichaam van het 11-jarige Franse meisje Liana is gebleken dat ze verkracht is. DNA van de 41-jarige verdachte is gevonden op haar lichaam. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drooggisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. En de stoffelijke resten van 21 lichamen, die zijn weggehaald van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit autopsie op het lichaam van het 11-jarige Franse meisje Liana is gebleken dat ze verkracht is. DNA van de 41-jarige verdachte is gevonden op haar lichaam. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drooggisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. En de stoffelijke resten van 21 lichamen, die zijn weggehaald van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit autopsie op het lichaam van het 11-jarige Franse meisje Liana is gebleken dat ze verkracht is. DNA van de 41-jarige verdachte is gevonden op haar lichaam. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. En de stoffelijke resten van 21 lichamen, die zijn weggehaald van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect. She's crazy like a fool.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur... en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met 1 jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat hebben de EU-leiders tijdens hun top in Brussel besloten. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Voor het eerst worden de maatregelen met 12 maanden verlengd. Eerder gebeurde dat steeds voor 1.5 jaar. Ook de G7-landen werken aan nieuwe Russische sancties. Canada en het Verenigd Koninkrijk kondigden al aanvullende maatregelen aan. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

kaartliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaart en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten.

0: Tweede Gelderland via DAB Plus en FM. En overal op je smartspeaker via de RTV Connect app.
1: Connect.
2: Ik moet even parken, biertje, vrienden.
3: Ik heb mijn

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

kaartliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaart en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot-Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agenda bereikt.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur... en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radio nieuws.
2: Dit is Connect.

0: In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het dancefestival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groot en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël moet de Verenigde Staten te vriend houden, want ze zijn de enige bondgenoot die het land nog heeft, waarschuwt de Amerikaanse vicepremier J.D. Vance. Hij reageert daarmee op Israëlische kritiek op het akkoord met Iran. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Hoge temperaturen vandaag. In vrijwel het hele land komt het kwik boven 30 graden uit. In Limburg kan het zelfs 35 graden worden. De zonneschijn in combinatie met de hoge luchtvochtigheid zorgt voor extra hittestress. De matige zuidenwind biedt nauwelijks verkoeling. Het Nationaal Hitteplan geldt vandaag. Voldoende water drinken, schaduw opzoeken en niet te intensief bewegen. Er is vandaag ook kans op felle onweersbuien, met veel regen en mogelijk hagel en zware windstoten. De kans op buien is het hoogst in het zuidoosten. Vannacht blijft het warm met 18 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Ook morgen is het flink warm met temperaturen van 25 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. Opnieuw veel zon en een zwak tot matige westenwind, maar minder kans op onweer. Zaterdagnacht koelt het af naar 15 tot 17 graden. Zondag zonnig zomers weer met 24 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten en op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke succes in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect.
0: Een lekkere

0: In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
2: Waar je ook bent, met Connect ben je overal.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël moet de Verenigde Staten te vriend houden, want ze zijn de enige bondgenoot die het land nog heeft, waarschuwt de Amerikaanse vicepremier J.D. Vance. Hij reageert daarmee op Israëlische kritiek op het akkoord met Iran. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen staan een file tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg van 6 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3:00 tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5:00 ben je welkom voor de inloop en om 6:00 begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4:00. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Radio voor de regio.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het Lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke successen in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens 2 kilometer file bij de grens. De vertraging is een kwartier. A73 Maasbracht richting Nijmegen. 9 kilometer file tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

0: Rond openluchtzwembad De Waai aan de Papenstraat in Westervoort vindt van 26 tot en met 28 juni een groot feestweekend plaats. Het evenement geldt als een van de hoogtepunten van de viering van 1300 jaar Westervoort. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, een nostalgische kermis en tal van activiteiten voor jong en oud. Op de website van Westervoort 1300 is meer informatie te vinden over het programma en andere festiviteiten in het dorp. Arnhem staat tot en met 28 juni in het teken van mode, ontwerp en creativiteit. Juni Modemaand start dit jaar met de State of Fashion Biennale en sluit af met de Arnhemse Stock & Design Dagen. Verder is er nog veel meer te doen in de stad. Ontdek het modekwartier, doe mee met een workshop, bezoek tentoonstellingen, shows en nog veel meer. Ook dit jaar komt het Nederlands Jeugdstrijkorkest op 28 juni met een mooi programma naar de Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek. Dit seizoen nemen ze je met hun muziek mee naar de oevers van de Donau. Ga mee op ontdekkingsreis en laat je meevoeren langs de sprookjesachtige kastelen en door uitgestrekte bossen en de mooiste melodieën. Tuin de Lage Oorsprong zit aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Hoge temperaturen vandaag. In vrijwel het hele land komt het kwik boven 30 graden uit. In Limburg kan het zelfs 35 graden worden. De zonneschijn in combinatie met de hoge luchtvochtigheid zorgt voor extra hittestress. De matige zuidenwind biedt nauwelijks verkoeling. Het Nationaal Hitteplan geldt vandaag. Voldoende water drinken, schaduw opzoeken en niet te intensief bewegen. Er is vandaag ook kans op felle onweersbuien, met veel regen en mogelijk hagel en zware windstoten. De kans op buien is het hoogst in het zuidoosten. Vannacht blijft het warm met 18 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Ook morgen is het flink warm met temperaturen van 25 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. Opnieuw veel zon en een zwak tot matige westenwind, maar minder kans op onweer. Zaterdagnacht koelt het af naar 15 tot 17 graden. Zondag zonnig zomers weer met 24 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten en op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door grenscontrole staat een file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Knoopend Ouddijk en Duitsland 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In het Zilverhuis zijn buurtbewoners donderdagochtend 25 juni welkom voor een gezellige koffieochtend. Van 10 uur tot 11:30 wordt erbij gepraat, nieuwe mensen ontmoet en ervaringen gedeeld. Of het nu gaat om dagelijkse zaken, actuele onderwerpen of gewoon een gezellig praatje, iedereen kan aanschuiven. Ook een spelletje spelen of informeren naar vrijwilligerswerk behoort tot de mogelijkheden. Het Zilverhuis is gevestigd aan de Wagenweg in Huissen. Schrijver en wijnmaker Ilja Gort brengt op 26 juni Franse sferen naar Kunstwerk, de bibliotheek in Zevenaar. Hij vertelt over zijn leven in Frankrijk, het wijnmaken en de verhalen die daaruit voortkomen. Ook spreekt hij over zijn nieuwe zomerlezengeschenk 2026, Petit Café du Bonheur. De avond biedt een kijkje in zijn schrijverschap en liefde voor de Franse cultuur. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en boeken te laten signeren. De avond start om 8 uur. In de Waalse kerk van Arnhem geven leden van Chamber Ensemble Kiev een benefietconcert. Het concert vindt plaats op 26 juni en begint om 8 uur. Het programma verbindt Oekraïense en West-Europese muziek in een muzikale reis tussen Oost en West. Met hun expressieve en authentieke spel brengen de muzici culturen, verhalen en mensen samen. De opbrengst ondersteunt de humanitaire missies en veteranenzorg van Netherlands for Ukraine in Oekraïne. En tot zover de agendabericht.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer file door de controles een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

girl. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

Difficult to be the most beautiful girl in the world. Van Prince, wat een lekker begin van deze vrijdagochtend. Al zeg ik het zelf, ik moet wel zeggen, de temperatuur die stijgt enorm hard. Het is echt nu al op dit moment, moet ik even dubbel checken, maar volgens mij is het gewoon nu al 28 graden. 27. Het is 27 graden op dit moment, maar het belooft nog veel warmer te worden. Dus bereid je goed voor, want ook volgende week dan zullen de temperaturen nog steeds hetzelfde blijven. Dus we blijven nog wel even bij die 30 graden hangen. En nu ben ik wel heel erg benieuwd of jij zelf tips hebt. Heb je zelf nog tips voor de warmte die ik nog niet weet? Ik zal in ieder geval vandaag een beetje jullie proberen te helpen en wat tips te geven voor de warmte. En natuurlijk kun je ook gewoon lekker genieten als je vrij bent, hè? Maar goed, als je dit weekend vrij bent, want ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen gewoon lekker op kantoor zitten of aan het werk zijn. Ik zie in ieder geval nu hier buiten ook allemaal werkmannen buiten lopen. Dus echt respect. Echt respect voor de mensen die nu buiten moeten werken. Want jeetje, in mijn auto denk ik al, ik hou het niet vol. Dus nee, echt respect daarvoor. Maar denk je nou, Natas, ik weet wel de ideale tip. De ideale tip hoe je deze warme dagen kan doorkomen. Dan laat het zeker even weten. Ik heb namelijk net al een warmtetip gekregen voor specifiek de auto. Het blijkt dus zo, en dat is best een goede tip. Ik ga het zo meteen even uitproberen, dus ik kan nog niet garanderen of het echt zo is. Maar er is mij dus verteld dat als je bij je auto, dan moet ik het even goed zeggen, ja. Stel je hebt 4 deuren bij je auto. Dan zou je dus je rechter achterraam moeten openzetten. En dan heb je bij je bestuurderskant de deur. En die moet je dus een aantal keer open en dicht doen. Volgens mij 3 keer als ik het goed zeg. En dan even open, dicht, open, dicht, open, dicht. Dan komt er dus een soort stroming waardoor die warme lucht uit je auto verdwijnt. En dat is toch wel een heel stuk beter dan als je in je bloedhete auto stapt, waar je gewoon je verbrandt aan het stuur omdat het zo ontzettend warm is. In ieder geval, dat is voor mij wel het geval nu op dit moment. Dus ik ben heel erg benieuwd. Denk je nou thuis van, hey, Natas, ik heb inderdaad ook wel zo'n tip. Ik weet wel nog iets wat kan helpen. Misschien voor de auto, maar misschien inderdaad in huis voor de mensen die geen airco hebben. Of natuurlijk voor als je buiten op werk bent. Laat het even weten. Ik ben namelijk heel erg benieuwd. Stuur dat even door naar 0316, 6x3. En wie weet kunnen we elkaar dan helpen met de beste zomertips. Over zomer gesproken, we gaan luisteren naar Calvin Harris. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect. Oh, ik ga...

0: voor Dan.
1: Ik geloof in ons van Amel. Ik hoop echt dat ik dit goed uitspreek. Maakt niet uit. Ik wil even benoemen dat ondanks dat we denken... ah ja, zomer, het is toch wel echt lekker warm. Het is nog geen zomer. Dat duurt alleen niet heel erg lang meer. Want deze zomer... dan, of wat? Ik weet niet wat ik zeg weer. Dit weekend. Dan gaat het toch echt eindelijk beginnen. Dan begint de zomer. Dat zal allemaal starten op 21 juni. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben echt van de zomer. Mijn lievelingsmaand, dat is echt absoluut de zomer. Ik hou heel erg veel van dit soort weer. Ik moet wel zeggen, inderdaad, mensen hadden wel gelijk. Er werd altijd tegen mij gezegd, Natas, als je ouder wordt... dan vind je de warmte niet meer zo heel leuk, geloof mij. Dan kun je er gewoon minder goed tegen. En ik moet zeggen, ik ben niet oud. Maar nu ik toch wel weer een jaartje ouder ben geworden... voel ik toch wel meer dat ik denk, oeh, die warmte, daar kan ik niet meer zo goed aan. Sterker nog, ik slaap dus niet eens meer in mijn eigen slaapkamer... omdat het gewoon zo warm is. Ik slaap namelijk op zolder en ik heb daar geen airco. En het is gewoon echt, echt warm. Mijn kamer is de heetste kamer uit het huis. En ik heb gewoon besloten, ja weet je, ik ga gewoon ergens anders slapen. Want dat is toch wel beter. Dan pak ik toch wel even iets betere kwaliteit slapen, als je me begrijpt. Dus vandaar dat, wat ik net ook al had gezegd, tips zijn altijd welkom voor de warmte. Maar goed, we gaan het nu even hebben over inderdaad de 21ste, dat de zomer gaat beginnen. Want, zoals de vaste luisteraars wel weten, hou ik echt heel erg veel van feitjes. Dus hierbij een aantal feitjes over de zomer. Yep, want de zomer die zit dus vol verrassende feitjes. Ja, hè? Dus hier komen ze dan. De warmste gemeten temperatuur op aarde was 56,7 graden. Ja, in Death Valley. Dat is echt wel heel erg heet. Ik denk dat je gewoon spontaan begint te smelten. Dus dat is, ja, dat is wel heftig. Het menselijk lichaam bij 40 graden... ja, dan kan dus het lichaam tot 1 liter zweet per uur produceren. En mannen maken in de zomer gemiddeld 30% meer testosteron aan. Ik denk dat we dat nog allemaal niet weten. Hè? Misschien over dat zweet wel, dat 1 liter zweet. Want volgens mij kunnen we allemaal wel zeggen... dat wij zat een heel zwembad vol hebben... Als we wakker worden na een nachtje slapen... in onze warme slaapkamer. Ik kan er wel over spreken in ieder geval. Dan gaan we het nu hebben over muggen. Want muggen die worden dus meer aangetrokken... door mensen die bananen hebben gegeten. Dus even misschien een tip om vandaag deze dag geen bananen te eten. Ja, vlinders die proeven bijvoorbeeld met hun voeten. Flamingo's worden roze door hun dieet van garnalen. En haaien vermijden warme tropische wateren. Dus hier een aantal feitjes ook over dieren in de zomer. Wat betreft voedsel en water en drinken en alles. Ik wou zeggen voedsel en drinken, maar ik maak er water van. Omdat ik gewoon denk van ja, water, dat is alles wat je moet hebben vandaag. Maar iets wat heel erg goed is om nu te doen, is watermeloen eten. Want watermeloenen bestaat voor 92% uit water. Nou ja, op zich is het nog wel een logische toch? Want watermeloen, nou, dat zegt alweer genoeg. Even kijken of ik nog een leuke... Ik heb hier een aantal dingetjes klaarstaan. Ik zit te kijken of ik er nog eentje heb die wel leuk is. Oh ja, in Arizona is het verboden om een ijsje in je achterzak te stoppen. Maar ja, waarom zou je ook een ijsje in je achterzak stoppen, denk ik? Maar goed, dat is wel een hele typische. En de langste barbecue die ooit is geweest, duurde 80 uur. Nou, ik vind 80 uur wel toch heel erg lang. Ga je dan lekker midden in de nacht barbecuen? Ik zie dat niet zitten, moet ik zeggen. Ik denk, ja, midden in de nacht, dan wil ik toch liever slapen. So, don't dream. It's over.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. De Autoriteit Consumentenmarkt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Amsterdam-Apeldoorn door een ongeluk bij Barneveld. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. En de grenscontrole zorgt voor een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Owner of a Lonely Heart. Ja, dit is een van mijn absolute favorieten. Dus hij moest er wel in vandaag, vond ik. Nou goed, we zijn inmiddels aangekomen bij het vrouwenfeitje van de week. Ja, dit keer gaat het eigenlijk voor de opvallende luisteraar. Of de opvallende luisteraar. Ja, ik denk het eigenlijk wel dat ik dat goed zeg. Want ik heb dit eigenlijk al deels eerder besproken bij het programma van Rick op zaterdagmiddag. Maar omdat ik het niet helemaal in zijn geheel heb kunnen uitleggen, ga ik hem toch nog wel gebruiken als mijn vrouwenfeitje van de week. Dus hier komt hij dan. Vrouwen kunnen inparkeren met de radio aan. Ja, hoewel de menigte of meningen erover zijn verdeeld wie er nu beter zijn in inparkeren, kunnen vrouwen dit een stuk gemakkelijker met gewoon de radio aan op normale volume. Mannen draaien de radio vaak zacht, zodat ze beter zien wat ze doen. Huh? Ja, dat is toch wel een beetje apart, hè? Want hoe bedoel je, zodat ze beter kunnen zien? Dat is toch wel een beetje vaag. Dit komt omdat de hersenhelft van vrouwen beter samenwerken. Mannen kunnen zich op slechts één ding tegelijk tijd concentreren en kunnen dus veel slechter tegelijk met muziek dingen doen als ze dus even moeten opletten in de auto. Vrouwen die kunnen dus veel makkelijker hun aandacht verdelen over de taken die ze moeten doen. Ja, dus hierbij, ik weet niet of mensen zich daarbij kunnen herkennen of hoe je het ook wilt zeggen. Ik hoor ineens allemaal achtergrondgeluid hier, maar goed. Dat moest ik even uitschakelen. Maar ik ben dus heel erg benieuwd of mensen hierin zich kunnen herkennen. Of dat je nou nu aan het luisteren bent en denkt, Natasja, wat zeg jij? Ik ben zelf een vrouw en nee, dat vind ik niet. Nou goed, als ik voor mijzelf mag spreken, ja, ik kom zeker inderdaad altijd aanscheuren en laat de muziek gewoon op volume 100 en ik parkeer. Dat is voor mij geen moeite, maar ik weet wel dat niet iedereen inderdaad dit heeft. Niet iedereen kan dit. Ik ben wel heel benieuwd of mannen inderdaad zich wel hierin herkennen en zeggen, mij lukt het inderdaad niet om de muziek tegelijkertijd aan te hebben als ik bijvoorbeeld moet gaan parkeren. Laat me dat zeker even weten. Ik ben heel erg benieuwd. Dat kan naar 0316, 6x3. Maar wist je dat ik dus ook een Instagram pagina heb? Dat is Natasja bij Connect. Dus je kan mij op hele vele manieren laten weten wat jij hierover denkt. Wow.

You Can't Hurry Love van Phil Collins. Wat een lekkere plaat is dit toch? Ik heb even ook een heel leuk oproepje. Want eigenlijk zoals ik wel eerder vandaag in het eerste uur hier heb gezegd... benoemde ik van, hè, wat zijn jullie nu allemaal aan het doen met het heet weer? Moet je werken of ben je juist iets leuks aan het doen? En als jij nu denkt, ja Natas, ik ben echt iets superleuks aan het doen. En ik vind eigenlijk dat iedereen dit wel moet weten. Of zelfs moet zien. Dan laat het mij even weten. Dat kan via 0316, 6x3. En als het nou zelfs zo leuk is, dan komen wij misschien wel even langs. Met ons cameraploegje. En wie weet, dan kunnen wij het ook eens even in het echt bekijken. En dan hebben ook de luisteraars niet alleen maar het geluid. Als in dat ik jullie vertellen, nou goh, dit is wat diegene heeft gedaan. Maar dan kun je dus ook meteen het zien. Ik zeg, nou dat vind ik superleuk. Dus laat het zeker even weten. Nogmaals een keertje. 0316, 6x3. Dan gaan we voor nu even luisteren naar Joost Klein met Europapa. Let's come together! Europapa, Europapa, it's

Leven, leven nu het kan. Ja, ik moet zeggen, ik ga dus het eerste uur hierbij al afsluiten. En dan hoor ik je denken, maar Tas, je hebt toch nog 10 minuten? Ja, alleen ik ga November Rain draaien van Guns N' Roses. Dus dat duurt wel even. Ik hoop dat je er in ieder geval van gaat genieten. En wees niet getreurd, want er is gelukkig nog een tweede uur. Dus je hoort mij zo weer.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 2 kilometer file bij Barneveld. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer een kwartier. En een kwartier vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf 7 naar 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

We zijn aangekomen bij het Let's Talk moment. Ja, dit is een vast item wat elke week terugkomt. En ik denk dat de vaste luisteraars dat ze dat ondertussen wel weten. Dus hierbij, vandaag gaat het over sporten in de sportschool. Ik heb namelijk een berichtje mogen ontvangen. En hierbij ga ik hem dus even voorlezen. Want het gaat over sporten in de sportschool als vrouw zijnde. Even kijken. Nu is het dus zo dat sinds kort de regels in mijn sportschool zijn veranderd. Zoals dat je dus niet meer in je sport-BH mag sporten. Dit is namelijk zo gezegd afleidend. Precies dat stukje vind ik er dus zo apart aan. Want hoezo afleidend? Als ze nou hadden gezegd dat de sportschool het te bloot vindt, oké, ja, dan was het dus wel anders geweest. Maar het is dus specifiek het woord dat het te afleidend is voor mannen. Het is toch weer dat stukje waar we op terugkomen van wanneer vrouwen nou eens niet worden beperkt door mannen. Ik vind het erg jammer dat mijn sportschool hier toch aan toegeeft. Ja, dat kan ik mij heel erg goed begrijpen. Want ik kan me daar eigenlijk best wel goed bij aansluiten. Want het is inderdaad wel een aparte zin dat er wordt gezegd dat het te afleidend is voor mannen. Als je daar... Ja, ik weet natuurlijk niet. Ik probeer mij een beetje in te beelden. Ik weet wel... Ik heb bijvoorbeeld zelf ook een sport-BH. En die is echt wel gewoon goed bedekkend. Dus daarin zie je verder niks. Alleen inderdaad, ja, je ziet wel de buik en zo. Maar ja, ik probeer me even een beetje voor te stellen in hoe ver dat natuurlijk is. Maar ik vind het gewoon typisch dat het inderdaad afleidend is. En dat zo op die manier wordt gezegd. Want ja, kijk, ik snap als een sportschool denkt van ja, je hoeft hier niet in je bikini rond te lopen. Of half naakt. Ja, dat begrijp ik heel goed. Maar dit vind ik een apart verhaal. En ik ben echt heel benieuwd. Want er zijn natuurlijk ook nu sportscholen speciaal voor vrouwen. Maar alsnog, ik vind gewoon dat dit gewoon moet kunnen. Gewoon samen gemixt kunnen sporten. Zonder problemen. Want het is inderdaad toch weer dat ene stukje dat we beperkt worden doordat mannen iets weer te afleidend vinden aan ons vrouwen. Ja, typisch. Vrouwen moeten zich altijd aanpassen, hè? Maar nee, daar ben ik niet van mening van. Goed, om dat even dit hoofdstuk verder af te sluiten. Het warmt steeds verder op. En ik moet zeggen, zelfs in de studio hier waar ik sta, voel ik toch wel een beetje de warmte. Ondanks de airco, die het gelukkig heel erg goed doet vandaag. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En omdat ik zo blij ben met het mooie weer en dat het hier lekker cool is in de studio, ga ik lekker Summer Jam draaien. Dus hier komt hij dan.

0: vergist.
1: Ja, nou, dat was... moet ik even goed zeggen. Ik weet dat je me mist van Joshua Williams. Nu zijn we inmiddels bij bijna het laatste half uur aangekomen. Dus wil ik nog even goed benoemen. Vraag je plaat aan, want het is tijd voor Draaio plaat vanaf zometeen. Dus je mag alles aanvragen. Het is allemaal welkom. Ik vind het superleuk. Dus laten we het vooral even weten. Dat kan via 0316, 6x3. Dan is het alweer tijd voor het volgende onderwerp. En dat is ondertussen, als ik het aankrijg... Ja, dat gaat nu weer over de Efteling. Namelijk, het is dus zo dat er per ongeluk is uitgelekt van hoeveel bezoekers er komen op een dag in de Efteling. Ja, de Efteling die maakt jaarlijks bezoekersaantal bekend. Maar de cijfers op dagbasis, dat blijft dus normaal gesproken gewoon toch een geheim. Toch gebeurde het een aantal keer. En dat komt dus doordat tv-schermen in personeelsruimtes... Die waren per ongeluk toch, ja, hoe heet dat, geconnect met de andere beeldschermen van het park. Dus dat was niet helemaal goed gegaan, want het scherm toont verschillende interessante gegevens. Namelijk voor dinsdag, de 16e, dat was dus afgelopen dinsdag, toen was er dus gerekend door de Efteling op zo'n 15.000 gasten. Maar dat werden er dus ondertussen 16.000. Ja, dat is toch wel even een heel stukje meer. Het park werd beoordeeld met een 8,2 ook. Dat is een stuk lager dan het rapportcijfer waar men intern dus naar streeft. Wat dus een 9,5. Of ja, 9 plus eigenlijk is. Dus dat is wel even interessant om dat zo zichtbaar te krijgen, denk ik. Nou, ik vind het in ieder geval een hele interessante. En dan heb jij ook even een idee van, hoeveel bezoekers maakt de Efteling nou op een dag? Nou, op een normale dag, want dinsdag was het dus een normale dag, heb ik even uitgezocht. Nou, het was dus uiteindelijk 16.000 in plaats van 15.000. Dus ja, dat vind ik toch wel echt een interessante. Toch? Ja, ik vind het wel interessant. Dan gaan we luisteren nu naar Sometimes.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. De Autoriteit Consumenten en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Hoge temperaturen vandaag. In vrijwel het hele land komt het kwik boven 30 graden uit. In Limburg kan het zelfs 35 graden worden. De zonneschijn in combinatie met de hoge luchtvochtigheid zorgt voor extra hittestress. De matige zuidenwind biedt nauwelijks verkoeling. Het Nationaal Hitteplan geldt vandaag. Voldoende water drinken, schaduw opzoeken en niet te intensief bewegen. Er is vandaag ook kans op felle onweersbuien, met veel regen en mogelijk hagel en zware windstoten. De kans op buien is het hoogst in het zuidoosten. Vannacht blijft het warm met 18 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Ook morgen is het flink warm met temperaturen van 25 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. Opnieuw veel zon en een zwak tot matige westenwind, maar minder kans op onweer. Zaterdagnacht koelt het af naar 15 tot 17 graden. Zondag zonnig zomers weer met 24 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten en op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld 6 kilometer. De vertraging is meer dan een half uur. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Arnhem over de A27, A12 en de A50. Op de A2 Utrecht en Bosch 10 minuten vertraging tussen Beest en Waardenburg. Door grenscontrole staat een file op de A12 vanuit Arnhem 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Easy Love. Wat een fantastische zomerse plaat. Ja, zoals je het wel kan horen, het is echt een beetje in het thema van het lekkere tropische weer. Of nou ja, lekker. Ik weet niet, 35 graden in Nederland is misschien niet geheel lekker. Maar lig je lekker bij het strand of ben je lekker vrij vandaag? Ga vooral dan even inderdaad een lekker plekje opzoeken waar je verkoeling kan zoeken. Dat is alleen maar goed. Daarover gesproken, let even goed op. Want drinken is echt heel erg belangrijk nu met dit warme weer. Sterker nog, heb jij nu toevallig dorst? Dan ben je dus te laat. Dan ben je echt al te laat met drinken. Want als je dus dorst hebt, dan ben je dus eigenlijk al uitgedroogd. Dan, ja, dus zorg dat je nog hebt gedronken voordat je überhaupt dorst hebt. En ik snap het, hè. Want nu met het weer kun je heel erg makkelijk uitdrogen. Maar zorg even dat je gewoon sowieso een litertje water hebt gedronken. Want zoals je net misschien wel hebt gehoord, verliezen wij op een dag, ja, moet ja, de 1 liter zweet. Of was nou per uur? Nu begin ik aan mezelf te twijfelen. Nou goed, om het in ieder geval gezegd te hebben, we verliezen ontzettend veel zweet op 1 dag. Ja, ik zie het nu hier voor mij staan per uur. 1 liter per uur. Dus eigenlijk drink maar 1 liter water per uur. Nee, grapje, dat is misschien een beetje overdreven. Maar let gewoon even goed op jezelf nu met het warme weer. Ik wil daar gewoon even goed op gewaarschuwd hebben. En nogmaals even de oproep. Ben je nou even iets leuks aan het doen met dit fantastische weer? Bijvoorbeeld, ik weet niet, misschien organiseren ze wel ergens een watergevecht met waterballonnen of allemaal waterpistolen. Of lig je ergens bij een leuk watertje waar allemaal gezelligheid is. Noem het maar op. Laat het ons zeker even weten of laat het mij even weten. Dat kan naar 0316, 6x3. En wie weet komen wij wel even met onze cameraploeg langs om te kijken of het nou inderdaad echt zo leuk is als dat jij zegt. Ik ben heel erg benieuwd. Voor nu is het natuurlijk tijd voor Draai Jouw Plaat. En ik heb een verzoekje mogen ontvangen. Even kijken. Het staat hier, heb ik een berichtje. Moet ik even het goed opzoeken? Tenminste, ja. Het is Hi Natasha, kun je voor mij Let's Go Crazy van Prins draaien? Jazeker, dat kan ik.

0: Ja, het is nog steeds het moment van draai jouw plaat. Maar ik moet wel zeggen dat dit ondertussen de laatste is. Want zometeen moet ik alweer gaan afsluiten. Wat gaat die 2 uur toch echt ontzettend snel. En helemaal als je gewoon lekkere muziek staat te draaien, dan komt dat zeker goed. Maar zoals ik al vertelde, heb ik dus een verzoekje mogen ontvangen. Dus laten we even gaan luisteren hiernaar.
1: Goedemorgen Natasja, plaatsverzoekje. Zou jij misschien Doris D. van Doe Maar voor mij willen draaien? Fijne dag nog, doeg!
0: Dat lijkt me een heel erg goed idee. Dankjewel voor je verzoekje en ik hoop dat je er lekker van kan genieten. Ik kan dat in ieder geval wel.

Hoi. Nou, ik heb begrepen in ieder geval dat je er ontzettend van hebt genoten, Steffi. Bedankt voor je aanvraag. Hierbij moet ik alweer het programma gaan afsluiten. Jeetje, wat gaat de tijd toch snel. Zoals ik eigenlijk daarnet ook al zei. Maar vandaag ging het voor mij echt, vloog het voorbij. Dat ik echt dacht, maar ik wou nog meer vertellen. Maar goed, dat moet ik maar gewoon voor volgende week bewaren. Dat is niet erg. Dus, ik hoop heel erg dat je hebt genoten van deze vrijdagochtend. Het gaat natuurlijk gewoon door hier. Dus je kan gewoon verder blijven luisteren. En morgen, dan luister je naar Rick zonder mij. Alweer. Dus helaas, volgend weekend dan ben ik wel weer gewoon bij Rick in de studio. En voor volgende week vrijdag ben ik er natuurlijk ook gewoon. Dus ik zou zeggen, luister dan alsjeblieft weer. Vind ik alleen maar gezellig. En ik hoop jij natuurlijk ook. En een heel fijn weekend.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. De inspectie had liever vooraf van de ingrijpende maatregel geweten. Er is door de inspectie niet gecontroleerd op handhaving van het verbod. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. En chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

With Every Heartbeat, Robin 2007. En ben je inmiddels uitgeklokt? Want de lunchpauze is begonnen. Dit is de Guilty Pleasure Lunch. De grootste Guilty Pleasures van A tot Z, van jong en oud. Je hoort ze de komende 2 uur voorbij komen. En aankomende zondag is het natuurlijk weer zover. Vaderdag. Heb je er al over nagedacht wat jij eigenlijk je vader cadeau...

0: Kaartliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaart en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

Contraire. Clear Sky hier op Connect. Ja, ik twijfel er af en toe wel eens over. Als ik dan naar buiten kijk, nou komt dat soms met bakken uit de lucht. Goed, mocht je nou morgen niks te doen hebben en woon je in de buurt van Duiven, dan kun je van 10 tot 5 uur de indrukwekkende Carrera modelracebaan bezoeken. Je kunt meedoen aan verschillende activiteiten. Tijdens het race-event zijn er dus genoeg dingen te doen. Ga er zeker heen, morgen dus van 10 tot 5 in winkelcentrum De Passage in Duiven. See the

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. En jij weet zometeen ook alles, want je wordt op de hoogte gebracht wat er in de wereld gebeurt. Goedemiddag.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. En chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 7 kilometer file tussen Amersfoort West en Barneveld. Door bergingswerkzaamheden een kwartier vertraging. Omrijden kan via Utrecht en Arnhem over de A27, A12 en de A50. Een kwartier vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg staat 8 kilometer file. De grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem geeft een half uur vertraging bijna tussen Zevenaar en Duitsland. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht 12 kilometer langzaam rijden tussen Knopend Ewijk en Malden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

eentje uit de oude doos. Billy Ocean, Love Really Hurts Without You, 1976. Ik zei het al aan het begin van de uitzending. Aanstaande zondag is het natuurlijk Vaderdag. En we weten het allemaal natuurlijk, Moederdag wordt natuurlijk groots gevierd. Maar Vaderdag is net zo belangrijk. En het grappige is eigenlijk, Vaderdag is ontstaan op Moederdag door de ene Sonora Smart Dot. Ze vierde eigenlijk al geen Moederdag meer, want haar moeder was overleden. Haar vader was eigenlijk een oorlogsveteraan. En ja, ze miste hem dus eigenlijk best wel. En toen zei ze, nou weet je wat, ik wil ook eigenlijk al Vaderdag. Dus daardoor is Vaderdag eigenlijk ontstaan. En nu hoor ik je denken van, ja, wat moet ik mijn vader nou weer cadeau geven? Iedereen komt natuurlijk met het standaard cadeau, naar aftershave, sokken, je kent het wel. Maar het meest gegeven cadeau voor Vaderdag schijnt dus een stropdas te zijn. Dus geef je vader vooral geen stropdas. Goed, nu David Guetta, I Don't Wanna Wait.

Ja, daar moet je toch echt iets voor kunnen om beroemd te zijn. Ja, dat wordt bij mij toch wel lastig, denk ik. Goed, dit is de Guilty Pleasure Lunch. Ik heb wel heel veel Guilty Pleasures voor je. En zometeen is het ook weer tijd voor Nico's hiphophoekje. En heb jij nou een suggestie in die hoek? Schroom niet, stuur ons even een berichtje 0316-6x3. En daar kun je ook gewoon nog je favoriete Guilty Pleasure laten weten. En dan draai ik hem zometeen misschien wel voor jou. Deze krijg je in ieder geval van het huis. Dit is Calvin Harris.

In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfields bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het Dance Festival plaats. Bezoekers kunnen nog één keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.

Umbrella. Je hoorde de baseballs hier op Connect. En het origineel komt natuurlijk van Rihanna, maar deze is eigenlijk net zo goed. Alweer uit het jaar 2010. Het eerste uur zit erop van de Guilty Pleasure Lust, maar we gaan gewoon nog een uurtje door. En in het volgende uur heb ik een fantastische Guilty Pleasure. Ik zag hem al staan. The Wombats, Let's Dance the Joy Division. Hoor je zo meteen naar je nieuws en weerupdate.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Limburg geldt vanaf 3:00 vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7:00 vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. En chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Connect.
0: Een

Wij zijn jouw muzikale boterham, Jordan de Wombats. Let's dance to join the vision. En zometeen hoor je in welk land je eigenlijk moet gaan wonen om de meeste vakantiedagen te hebben. Want ja, ik zat laatst te denken, we hebben natuurlijk al die feestdagen gehad. En de eerstvolgende feestdag is gewoon kerst. Wow,

kleine 4 uur zwoegen voor de baas. Maar het is meer dan waard, want er staat weer een mooi weekend voor de deur. En het is weer tijd voor Nico Sip op Hoekje. En Erik zei van, waarom draai je nooit een keer een track van de Opposites? Die hoort ook gewoon thuis in de Guilty Pleasure Lunch. Nou, dat is zeker waar. Mr. Props hoor je nu samen met de Opposites. Sukkel voor de liefde.

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: maak je radio niet aan, want zometeen hoor je Dua Lipa. Houdini, eerst word je op de hoogte gebracht wat er in de wereld gebeurt. Goedemiddag.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Limburg geldt vanaf 3:00 vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. En chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Hoge temperaturen vandaag. In vrijwel het hele land komt het kwik boven 30 graden uit. In Limburg kan het zelfs 35 graden worden. De zonneschijn in combinatie met de hoge luchtvochtigheid zorgt voor extra hittestress. De matige zuidenwind biedt nauwelijks verkoeling. Het Nationaal Hitteplan geldt vandaag. Voldoende water drinken, schaduw opzoeken en niet te intensief bewegen. Er is vandaag ook kans op felle onweersbuien, met veel regen en mogelijk hagel en zware windstoten. De kans op buien is het hoogst in het zuidoosten. Vannacht blijft het warm met 18 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Ook morgen is het flink warm met temperaturen van 25 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. Opnieuw veel zon en een zwak tot matige westenwind, maar minder kans op onweer. Zaterdagnacht koelt het af naar 15 tot 17 graden. Zondag zonnig zomers weer met 24 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten en op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, vooral door recreatieverkeer. De langste files van dit moment staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, 8 kilometer. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 3. A12 Duitse grens Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven, 8 kilometer. A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerden en knooppunt Haltermaarbroek, 6 kilometer file. A73 van Nijmegen naar het zuiden tussen knooppunt Beewijk en Malden, 10 kilometer lang. Omrijdend verkeer. In alle gevallen is de vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Zelfs de kantinejuffrouw die swingt mee van links naar rechts. Dit is YMCA Village People. 1978 alweer, tijdens de Guilty Pleasure Lunch. En de volgende dame, ja, die komt regelmatig op bezoek in Nederland. Niet alleen om op te treden, maar ze heeft ook familie in Leiden. Dus ze kan wel een aardig woordje Nederlands spreken inmiddels. En ze heeft zelfs bij haar laatste optredens in Nederland heeft ze ook een nummer in het Nederlands gezongen. Volgens mij van André Hazes was het. Zoek het maar eens op YouTube. Dua Lipa zingt Nederlands. Nu hoor je haar met Houdini.

Farther Beyond, The Harder I Try. Ik zei het net al, misschien wil ik wel verhuizen, want... ja, ik zat laatst te kijken natuurlijk voor de zomervakantie, waar moet je naartoe? En misschien zitten er nog wel wat mooie feestdagen in het verschiet. Zodat je wat kan smokkelen met die vakantiedagen natuurlijk. En de eerstvolgende feestdag is gewoon kerst. Hoe? Ja, ik schrok ervan. En dus ik dacht van, weet je wat? Laat ik eens even kijken hoe het gesteld is met de andere landen. Nou, je kunt natuurlijk naar Frankrijk gaan. Daar heb je maar liefst 36 vrije dagen. Waarvan 11 feestdagen en 25 wettelijke vakantiedagen. En de nummer 1 eigenlijk is Finland. Waar je maar liefst 39 vrije dagen krijgt. En daarvan zijn er 15 feestdagen en 24 wettelijke vakantiedagen. Nou jongens, mij zie je niet meer terug.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Radio voor de regio. Connect.
1: Hier ben je thuis.

0: geluid als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Connect.
0: Dit is Connect.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Zij vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. Leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar bijna 900. De Congolese regering noemt 232 doden, in Oeganda zijn er 2 doden. Het aantal ebola-gevallen neemt nog steeds wekelijks toe. Momenteel lopen er experimenten met verschillende behandelingen. Er is echter nog geen goedgekeurd vaccin of medicijn in omloop. De Europese Unie komt met een financieel hulppakket van 493 miljoen euro. Het weer. Veel zon, weinig wind en meer dan 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg door het vele recreatieverkeer. In totaal staat er zo'n 120 kilometer file in de regio. De langste files, vanaf zo'n 10 minuten vertraging, staan nu op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld 6 kilometer met een kwartier op onthoud. Er staat een kapotte auto stil, de linkerrijstrook is dicht. Veel verkeer is er onderweg op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Reken op een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Knoopend Hattemerbroek 11 kilometer file met daar 20 minuten op onthoud. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Malden 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A12 is het erg druk nabij de Duitse grens, vooral vanuit Duitsland nu. Tussen de grens en Duiven 12 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. Ten slotte de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 11 kilometer file met ongeveer een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Connect. Afslag 2.4.
1: Ja, het is misschien even stil geweest rondom Lily Allen, maar toch, vorig jaar is ze een nieuw album uitgebracht met de nodige singles daarop. West End Girl is het vijfde studioalbum van de Engelse singer-songwriter Lily Allen. Zoals gezegd, het werd uitgebracht 24 oktober 2025. Hey, bedankt Nico voor je Guilty Pleasure Lunch. De lunch zit achter de kiezer en we kunnen er weer even tegen. Zeker tot een uur of vier. Welkom, afslag 2.4. Nu met muziek van Gordon.
0: Connect, afslag 2.4.

R.E.M. Oftewel Rapid Eye Movement. Ja, wat dat dan met muziek te maken heeft, ik heb geen idee. Het is een fenomeen wat optreedt als je aan het slapen bent. En de band vond het leuk om dat als naam te gebruiken. Nou, mijn zegen hebben ze. Ze hebben een aantal leuke tracks afgeleverd. Dit was er één van. Daarvoor Gordon featuring Replay, Me, Lobby, You. En ik had je gewaarschuwd.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5 uur ben je welkom voor de inloop en om 6 uur begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4 uur. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu.

Sebastian Steven, That's Why I Love You, op Connect. Muziek uit je eigen regio. Het is een Arnhemse singer-songwriter die soul, moderne R&B en pop combineert met diepgaande teksten. Hij gebruikt zijn muziek en achtergrond in de sociale wetenschappen om mensen te verbinden in een digitale wereld.

0: Daarvoor je hoorde Shanna Spyro. Onderweg muziek van de Eagles. Lying Eyes komt eraan. Ook Ikey's featuring Showfish Ready Tonight. Maar eerst zijn hier de headlines.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. In Limburg geldt vanaf 3:00 vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Zij vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar bijna 900. De Congolese regering noemt 232 doden, in Oeganda zijn er 2 doden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Amersfoort en Barneveld 11 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een 30 minuten oponthoud. Verder is het druk op de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Er staat 10 minuten vast. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malde 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Mikey's featuring Showfish, je hoorde Ready Tonight. Daarvoor die leuke track uit de 70s. The Eagles, Lying Eyes. Je luistert naar Connect, we zijn de strekenberoep voor Midden-Gelderland. Met ons voel je je overal thuis, waar je ook bent. Je kunt ons ook overal ontvangen, dat kan via DAB+, kan via FM. Natuurlijk wereldwijd via de app. En die app die is dan leuk, want daar kun je dan weer de laatste informatie vinden uit je eigen regio. En denk erom om even de pushmeldingen in te schakelen, want dan ben jij altijd op de hoogte.

De Vulkaan was muziek van de dijk. Heb je wat te melden aan onze redactie? Nou, neem dan contact met ze op via telefoon 026 44 22 282. Of stuur een mailtje, dat kan naar redactie@rtvconnect.nl. Met nu muziek van Charlie Puth. Hier is...

0: Rond openluchtzwembad De Waai aan de Papenstraat in Westervoort vindt van 26 tot en met 28 juni een groot feestweekend plaats. Het evenement geldt als een van de hoogtepunten van de viering van 1300 jaar Westervoort. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, een nostalgische kermis en tal van activiteiten voor jong en oud. Op de website van Westervoort 1300 is meer informatie te vinden over het programma en andere festiviteiten in het dorp. Arnhem staat tot en met 28 juni in het teken van mode, ontwerp en creativiteit. Juni Modemaand start dit jaar met de State of Fashion Biennale en sluit af met de Arnhemse Stock & Design Dagen. Verder is er nog veel meer te doen in de stad. Ontdek het modekwartier, doe mee met een workshop, bezoek tentoonstellingen, shows en nog veel meer. Ook dit jaar komt het Nederlands Jeugd Strijkorkest op 28 juni met een mooi programma naar de Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek. Dit seizoen nemen ze je met hun muziek mee naar de oevers van de Donau. Ga mee op ontdekkingsreis en laat je meevoeren langs de sprookjesachtige kastelen en door uitgestrekte bossen en de mooiste melodieën. Tuin de Lage Oorsprong zit aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Luister Connect in

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. De Britse premier Keir Starmer roept zijn partij Labour op om de gelederen gesloten te houden. Zijn rivaal, burgemeester van Manchester Andy Burnham, won een parlementszetel en is daarmee een stap dichter bij een leiderschapsstrijd. Hij wil Starmer opvolgen als premier, maar kan dat pas doen als hij officieel parlementslid is. Ook heeft Burnham de steun nodig van minstens 20% van de Labour-fractie. Starmer wordt steeds minder populair, maar zegt zijn leiderschap te zullen verdedigen. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Ze vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. De leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En de Japanse autoriteiten onderzoeken 6 grote ijsfabrikanten vanwege mogelijke prijsafspraken. De bedrijven zouden jarenlang prijsverhogingen hebben afgestemd en daarmee de concurrentieregels hebben overtreden. Volgens onderzoekers werden populaire ijsjes vaak tegelijk en met hetzelfde bedrag duurder. Het nieuws zorgt voor woede onder consumenten die denken jarenlang te veel te hebben betaald. De betrokken fabrikanten werken mee aan het onderzoek van de Japanse mededingingsautoriteit. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Amersfoort en Barneveld 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur oponthoud. En op de A50 Arnhem-Oss bij Ravenstein is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.

0: Fijn dat je er weer bent. Fijn dat je terug bent voor deel 2 van deze afslag 2.4. These Words, het was Natasha Bedingfield.
1: Dit is Connect met Peter.
0: En in dit uur muziek van onder andere Fleetwood Mac. We hebben muziek van Taylor Swift. We hebben Andreas Johnson. Maar eerst is hier Emma Heesters, Russo en...

Andreas Johnson, hij komt uit Zweden en scoorde in ons eigen kleine kikkerlandje een leuke hit met dit Glorious. Het was 1999. Overigens heeft het wel geholpen dat deze track ook gebruikt werd in een autoreclame. Dan komt hij vaak op tv en dat helpt absoluut. Once

0: In het Zilverhuis zijn buurtbewoners donderdagochtend 25 juni welkom voor een gezellige koffieochtend. Van 10 uur tot 11:30 wordt erbij gepraat, nieuwe mensen ontmoet en ervaringen gedeeld. Of het nu gaat om dagelijkse zaken, actuele onderwerpen of gewoon een gezellig praatje, iedereen kan aanschuiven. Ook een spelletje spelen of informeren naar vrijwilligerswerk behoort tot de mogelijkheden. Het Zilverhuis is gevestigd aan de Wagenweg in Huissen. Schrijver en wijnmaker Ilja Gort brengt op 26 juni Franse sferen naar Kunstwerk, de bibliotheek in Zevenaar. Hij vertelt over zijn leven in Frankrijk, het wijnmaken en de verhalen die daaruit voortkomen. Ook spreekt hij over zijn nieuwe zomerlezengeschenk 2026, Petit Café du Bonheur. De avond biedt een kijkje in zijn schrijverschap en liefde voor de Franse cultuur. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en boeken te laten signeren. De avond start om 8 uur. In de Waalse kerk van Arnhem geven leden van Chamber Ensemble Kiev een benefietconcert. Het concert vindt plaats op 26 juni en begint om 8 uur. Het programma verbindt Oekraïense en West-Europese muziek in een muzikale reis tussen Oost en West. Met hun expressieve en authentieke spel brengen de muzici culturen, verhalen en mensen samen. De opbrengst ondersteunt de humanitaire missies en veteranenzorg van Netherlands for Ukraine in Oekraïne. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

twee Nederlandse muzikanten die regelmatig samenwerken op muzikaal gebied. Davids, de bekende Nederlandse YouTube-gitarist en docent en producer-gitarist Dussault, hebben samen sfeervolle filmische gitaarnummers uitgebracht. Zoals dit mooie The Little Time I Have. Even heel wat anders. Wederom een blik in het verleden. Waarom ook niet? Klassiekers, Artjes Pikkers. Little Eyes, hier is Fleetwood Mac.

0: Ja, een paar jaar geleden waren ze daar ineens. Ja, tegenwoordig zijn ze niet meer weg te denken van de Nederlandse radio. Somje op Connect. Onderweg, Amar, die komt eraan met de Belastingdienst. Ook Baccara, Yes Sir, I Can Boogie. Maar eerst zijn hier de headlines.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. De Britse premier Keir Starmer roept zijn partij Labour op om de gelederen gesloten te houden. Zijn rivaal, burgemeester van Manchester Andy Burnham, won een parlementszetel en is daarmee een stap dichter bij een leiderschapsstrijd. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Ze vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. En de Japanse autoriteiten onderzoeken 6 grote ijsfabrikanten vanwege mogelijke prijsafspraken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De bewolking neemt toe en daaruit ontstaan van het zuiden uit een paar regen- en onweersbuien. En met name in Limburg kan er veel neerslag in korte tijd vallen. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. De zwakke tot matige zuidelijke wind komt later uit uiteenlopende richtingen. Vanavond kan er overal een stevige onweersbui vallen, al dan niet met hagel en harde windstoten. Vannacht vallen er met name in het noordoosten nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het wordt niet kouder dan een graad of 18 en het waait bijna niet als het niet regent. Morgenochtend is het overwegend droog met her en der zon en wel nog kans op een bui in het noordwesten. 'S Middags schijnt de zon volop, maar kan er in het zuidoosten nog wel een regen- of onweersbui vallen. Het wordt zo'n 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgenavond is het nog lang zonnig. Na morgen blijft het warm zomerweer met zonnige perioden. En eerst op maandag en dinsdag nog kans op buien met onweer. Daarna neemt de regenkans flink af. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er al 120 kilometer file. Veel vertraging heb je onder andere op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Het oponthoud is daar 20 minuten door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En ook een kwartier oponthoud op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ja, we kennen het allemaal. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker. Oh, maar je hoorde de Belastingdienst. Daarvoor Baccara uit de jaren 70. 77 om precies te zijn. Yes sir, I can boogie. En hoe ik het ook probeer, mij gaat het niet lukken. Absoluut niet. Gaan we dan ook niet doen. Madonna nu op Connect. Hier is Material Girl.

Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.

Volgens Madonna Material Girl, gevolgd door Ilse de Lange, Something Good. En als laatste in het rijtje van drie hoorde je Yellow Claw featuring Jade Lauren, Love and War. Met nu 3T hier is.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. In het Limburgse El is 34 graden gemeten. Dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. En daarmee is het oude dagrecord uit 2000 met een tiende graad verbroken. Van een officieel warmterecord is nog geen sprake, omdat het record in De Bilt niet is gesneuveld. Daar werd het vanmiddag 31,4 graden. Dat is wel de hoogste temperatuur van dit jaar tot nu toe. Het warme weer houdt aan en morgen kan er regionaal opnieuw een hittegolf ontstaan. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort is mogelijk meer dan 3/4 van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Onderzoekers schatten dat ruim 13.000 van de 17.000 jongen zijn overleden. Ook onder pinguïns en andere diersoorten zijn er opvallend veel slachtoffers gevallen. Australië onderzoekt nu de situatie verder en bereidt zich voor op een mogelijke verspreiding van het vogelgriepvirus naar het vasteland. Er is al een plan van aanpak dat bijna 70 miljoen euro kost. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 120 kilometer file in Gelderland. De meeste vertraging heb je nu onder andere op de A1 Amsterdam-Apeldoorn door een auto met pech bij Barneveld. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is 20 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg een kwartier vertraging. De andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra reistijd. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging. Verderop bij de grenzen ook nog 10 minuten. Op de A15 Nijmegen-Gorkum sta je 10 minuten in de file bij Tiel. Op de A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst ook 10 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek iets minder dan 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.

0: Aan de oever van de Breulie in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breuliefeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breuliefeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breuliefeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breulie. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Dit is Connect.
3: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. En het Limburgse El is 34 graden gemeten. Dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort, is mogelijk meer dan driekwart van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 120 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe 10 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg ook 10 minuten. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel ruim 35 minuten. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Wadenoijen is de vertraging ook een half uur door de werkzaamheden daar. Andere drukke weg is de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein nu ruim een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Monster Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's cash. Volgens de politie worden de verstopplekken in auto's steeds geavanceerder. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk, voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. De Almeerder krijgt ook een contactverbod van 3 jaar en hij moet het meisje zo'n €3000 schadevergoeding betalen. De man verkrachtte het meisje in een mobiel toilet. Hij kocht een drankje voor haar, duwde haar in een dixie toen ze wilde plassen, draaide de deur daarna op slot, trok haar kleding naar beneden en misbruikte haar toen. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Ook verdwijnt het recht van burgers om de president rechtstreeks te kiezen. Dat doet het parlement voortaan. De Senaat van Zimbabwe moet het voorstel nog goedkeuren, maar het lijkt waarschijnlijk. Critici noemen de wijziging een aantasting van de democratie en een verlenging van de macht van de president. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in de regio. Bij elkaar staat er 100 kilometer file. Onder andere veel vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. De vertraging is daar een kwartier. A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. Ook op de A2 de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 35 minuten vertraging. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel, 40. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef is het tijdverlies 10 minuten. Ook op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg is het oponthoud ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is correct.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond kan er overal een stevige onweersbui vallen, al dan niet met hagel en harde windstoten. Vannacht vallen er met name in het noordoosten nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het wordt niet kouder dan een graad of 18 en het waait bijna niet als het niet regent. Morgenochtend is het overwegend droog met her en der zon en wel nog kans op een bui in het noordwesten. 'S Middags schijnt de zon volop, maar kan er in het zuidoosten nog wel een regen- of onweersbui vallen. Het wordt zo'n 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgenavond is het nog lang zonnig. Na morgen blijft het warm zomerweer met zonnige perioden en eerst op maandag en dinsdag nog kans op buien met onweer. Daarna neemt de regenkans flink af. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 90 kilometer file. De meeste files worden korter. Dat geldt ook voor de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Maar die is nog wel lang tussen Culemborg en Zaltbommel. 25 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Arnhem staat bij knooppunt Waterberg een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging ruim 10 minuten. De meeste vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Wadenoijen. Namelijk 40 minuten door een aanrijding. Op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein is de vertraging 10 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik sta je ongeveer een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijs.

0: reizen? Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
0: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit, er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris Debat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. Premier Jetten is heel blij met de nieuwe EU-afspraken om harder op te treden tegen internationale drugshandel. Brussel wil landen die criminelen beschermen of niet uitleveren strenger aanpakken. Aanleiding is onder meer de zaak rond de voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos die in Sierra Leone zou verblijven. Nederland overweegt ontwikkelingssteun aan dat land te verminderen om zijn uitlevering te versnellen. Jetten wil met behulp van Europese samenwerking criminelen uiteindelijk voor de rechter brengen. De politie treedt harder op tegen bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's aan contant geld. Volgens de politie worden de verstopplekken steeds geavanceerder. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files in de regio worden korter. Op de A2 is het nog wel behoorlijk druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Knauwpunt Empel. Daar 20 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knauwpunt Waterberg een kwartier extra reistijd door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Knauwpunt Hattemerbroek 10 minuten oponthoud. En op de A50 Osse-Arnhem bij Knauwpunt Grijshoord is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Een lekkere lange lente.
2: Voor midden Gelderland. Dit is Connect.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje.

You play.

In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het Dance Festival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit. Er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Premier Jetten is heel blij met de nieuwe EU-afspraken om harder op te treden tegen internationale drugshandel. De politie treedt harder op tegen bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034... en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. De toegang van de atoomwaakhond IAEA tot Iraanse nucleaire faciliteiten hangt af van onderhandelingen met de VS. Iran ontkent dat het internationale agentschap al toestemming heeft gekregen voor inspecties. De IAEA wil al langer controleren waar Iran zijn verrijkte uranium opslaat, maar krijgt daar geen toegang toe. Volgens schattingen beschikt Iran over grote hoeveelheden verrijkt uranium, maar waar die liggen is nog altijd onduidelijk. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit, er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De toegang van de atoomwaakhond IAEA tot Iraanse nucleaire faciliteiten hangt af van onderhandelingen met de VS. Iran ontkent dat het internationale agentschap al toestemming heeft gekregen voor inspecties. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond kan er overal een stevige onweersbui vallen, al dan niet met hagel en harde windstoten. Vannacht vallen er met name in het noordoosten nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het wordt niet kouder dan een graad of 18 en het waait bijna niet als het niet regent. Morgenochtend is het overwegend droog met her en der zon en wel nog kans op een bui in het noordwesten. 'S Middags schijnt de zon volop, maar kan er in het zuidoosten nog wel een regen- of onweersbui vallen. Het wordt zo'n 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgenavond is het nog lang zonnig. Na morgen blijft het warm zomerweer met zonnige perioden. En eerst op maandag en dinsdag nog kans op buien met onweer. Daarna neemt de regenkans flink af. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 10 minuten vertraging op de A12 nog vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. En er staat daar 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Volgens de bestuurders is er breed lokaal en politiek verzet tegen de komst van kernenergie in de regio. Het kabinet onderzoekt nog 3 locaties, waarvan er 2 in Groningen liggen. En Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Een Amerikaans inlichtingenrapport waarschuwt dat Israël een gevaar kan vormen voor het bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Washington Post staat premier Netanyahu intern onder druk om de militaire koers voor te zetten. En er zijn in oktober verkiezingen in Israël die hij wil winnen. Dat zou kunnen leiden tot spanningen met de VS die juist aandringen op naleving van het bestand. Amerikaanse leiders hebben Israël de afgelopen dagen al dringend opgeroepen om terughoudend te zijn. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter von der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034... en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Volgens Britse media staat hij vanuit zijn eigen Labour-partij onder grote druk om op te stappen. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die nu parlementslid wordt. Daardoor kan Burnham zich volgens de partijregels op termijn kandidaat stellen voor het leiderschap van Labour. Starmer zei eerder dat hij zijn positie als premier zal blijven verdedigen. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Een Amerikaans inlichtingenrapport waarschuwt dat Israël een gevaar kan vormen voor het bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Washington Post staat premier Netanyahu intern onder druk om de militaire koers voor te zetten. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter von der Leyen na een top in Brussel. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Volgens de bestuurders is er breed lokaal en politiek verzet tegen de komst van kernenergie in de regio. Het kabinet onderzoekt nog 3 locaties, waarvan er 2 in Groningen liggen. En Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor meer samenwerking. Ook willen Duitse bedrijven hun investeringen in Turkije verder vergroten. Duitsland noemt een sterke samenwerking belangrijk vanwege de geopolitieke spanningen in Europa en in het Midden-Oosten. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Volgens Britse media staat hij vanuit zijn eigen Labour-partij onder grote druk om op te stappen. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die nu parlementslid wordt. Daardoor kan Burnham zich volgens de partijregels op termijn kandidaat stellen voor het leiderschap van Labour. Starmer zei eerder dat hij zijn positie als premier zal blijven verdedigen. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect. Een lekkere

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond kan er overal een stevige onweersbui vallen, al dan niet met hagel en harde windstoten. Vannacht vallen er met name in het noordoosten nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het wordt niet kouder dan een graad of 18 en het waait bijna niet als het niet regent. Morgenochtend is het overwegend droog met her en der zon en wel nog kans op een bui in het noordwesten. 'S Middags schijnt de zon volop, maar kan er in het zuidoosten nog wel een regen- of onweersbui vallen. Het wordt zo'n 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgenavond is het nog lang zonnig. Na morgen blijft het warm zomerweer met zonnige perioden en eerst op maandag en dinsdag nog kans op buien met onweer. Daarna neemt de regenkans flink af. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee passagierstreinen op elkaar gebotst en daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk stond de trein stil door een storing. Het treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor meer samenwerking. Ook willen Duitse bedrijven hun investeringen in Turkije verder vergroten. Duitsland noemt een sterke samenwerking belangrijk vanwege de geopolitieke spanningen in Europa en in het Midden-Oosten. De plannen voor twee nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van twee grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die nu nog niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn 2 passagierstreinen op elkaar gebotst. En daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk stond de trein stil door een storing. Het treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Het aantal heupbreuken in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Volgens onderzoekers komt dat vooral door de vergrijzing en het grotere aantal ouderen dat nog thuis woont. 3/4 van de patiënten liep de breuk op na een val in of rond de eigen woning. Experts wijzen op het belang van een veilige woonomgeving, voldoende beweging en goede voeding. Met speciale valpreventieprogramma's proberen gemeenten en zorgverleners het aantal ongelukken en dus ook heupbreuken te verlagen. En de plannen voor 2 nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van 2 grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die nu nog niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een lekkere lunch.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn 2 passagierstreinen op elkaar gebotst. En daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het aantal heupbreuken in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Volgens onderzoekers komt dat vooral door de vergrijzing en het grotere aantal ouderen dat nog thuis woont. En de plannen voor 2 nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storm.

0: Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: telefoon, ik val te hard vanaf de start.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
1: Zomer.
2: Dit is Connect.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to